0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: keeping on.
1: Grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep, pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpen.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik wil begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, maar dit ga je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Experts zeggen dat je 9 keer een merk moet horen voordat je er bewust over gaat nadenken.
1: Pep.
0: Wel, na 1 Pep Energy muntje ben je al zo scherp dat je het na 1 keer onthoudt.
2: Pep Energy Mint. In 1 muntje evenveel cafeïne als in een half kopje koffie. Bestel ze op pepmint.eu.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpen.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Goedemorgen allemaal, Express in de ochtend met fijne muziek om de dag alvast monter en wel in te zetten. En zoals steeds houden we je ook op de hoogte van alles wat leeft en beweegt.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Wie na dit weekend nog buiten wil zwemmen in Antwerpen, kan daarvoor terecht in Boekenberg en De Molen. Die twee stedelijke openluchtzwemlocaties die blijven nog 2 weken langer open, tot en met 13 september. Het zwemdok aan het Mas sluit na dit weekend voor dit jaar. De stad Antwerpen gaat zelf dringende werken uitvoeren aan een woning in Deurne. Het pand in de Boschaert, de Bouwelei, die werd vorig jaar al onbewoonbaar verklaard, maar er wonen nog altijd mensen. Bij een nieuwe controle zijn ernstige gebreken vastgesteld. Er is geen warm water of verwarming. Er is een groot risico op brand, ontploffing, elektrocutie en CO-vergiftiging. Omdat de eigenaar onvindbaar is en eerdere aanmaningen negeerde, laat de stad de woning nu zelf herstellen. En de kosten die zijn voor de eigenaar. Dit weekend kan er dan toch opnieuw gezwommen worden in zwemdok aan het Mas. Vorig weekend bleef de zwemzone gesloten door blauwalg in het water en bij een nieuwe controle bleek de blauwalg verdwenen. Een sneltest van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevestigde dat er nu geen blauwalg meer aanwezig is. De tijdsloten voor zaterdag en zondag kunnen dus opnieuw gereserveerd worden. En het is meteen het laatste zwemweekend van het jaar aan het Mas.

Een zeer fijne woensdag. Dit is Radio Express. Het is intussen tijd geworden voor een blik op de weerkaarten. En vandaag start de dag wisselend bewolkt met enkele buien of wat lichte regen. Daarna volgen tijdelijke bredere opklaringen en wordt het droger. In de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, lokaal met een donderslag. Het is ook zeer warm en het wordt warm met een maxima tussen 25 en 27 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Morgen donderdag blijft het wisselvallig met wolken, opklaringen en geregeld regen- of onweersbuien. Het wordt vanaf morgen wel minder warm.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In Merksem staat nu zondag heel wat op het programma. Op de Bredabaan vindt van 10 tot 18 uur de Stroboerenmarkt plaats. Die krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter, omdat de districten 25 jaar een zelfgekozen bestuur hebben. Er zijn marktkramen, lokale verenigingen, circusacts, straatartiesten en optredens. Daarnaast is er ook koers in het centrum en kermis op het Sint-Franciscusplein. En er is ook muziek in de wijk op het Kroonplein. In het Veldwijkpark in Ekeren is een nieuw hartvormig kunstwerk geplaatst. Het is gemaakt uit duurzaam kortenstaal en werd ontworpen en vervaardigd door Ambrosio Design. Pas gehuwden die kunnen er plaatsnemen voor een foto met het kasteel Veldwijk op de achtergrond. In het kunstwerk staat ook de naam Ekeren verwerkt. Het landmark werd geplaatst naar aanleiding van 25 jaar districten. Wie na dit weekend nog buiten wil zwemmen in Antwerpen, kan daarvoor terecht in Boekenberg en De Molen. Die twee stedelijke openluchtzwemlocaties die blijven nog 2 weken langer open, tot en met 13 september. Het zwemdok aan het Mas sluit na dit weekend voor dit jaar.

Al jaren een vaste waarde in Antwerpen, Lambermont-Martre. Deze gezellige schildersmarkt brengt een stukje Parijs naar de stad, vlakbij het KMSKA. Kunstenaars uit heel Europa stellen er hun werk tentoon, van schilderijen en tekeningen tot fotografie en andere kunstvormen. Je wandelt er langs tientallen kraampjes en ontdekt telkens weer iets nieuws. De sfeer zit helemaal goed dankzij foodstands, optredens en animatie. Het is de perfecte plaats om inspiratie op te doen of gewoon te genieten van kunst in open lucht. Noteer deze data: 26 juli, 30 augustus en 21 september. Een ideale uitstap voor een zomerse dag in de stad. Op dinsdag 22 september staat de Chris Rea Experience in de Stadsschouwburg in Antwerpen. Geen klassieke tribute, maar een authentiek eerbetoon door muzikanten die nauw met Chris Rea hebben samengewerkt. Centraal staat Paul Casey, jarenlang bandlid van Rea. Samen met een groep topmuzikanten brengt hij de muziek tot leven zoals die bedoeld is. Puur, doorleefd en met respect voor het origineel. Het concert combineert bekende nummers met persoonlijke verhalen en biedt zo een unieke inkijk in het werk en de nalatenschap van Chris Rea. Op dinsdag 22 september in de Stadsschouwburg in Antwerpen.

0: is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
1: Radio Express, de radio van stad.
2: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.

Leuk dat je er weer bij bent. Wij van Express serveren je weer de beste muziekmix en tevens ook het laatste nieuws uit Antwerpen. Maak het jezelf comfortabel en gezellig. En luister lekker mee.

heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De stad Antwerpen gaat zelf dringende werken uitvoeren aan een woning in Deurne. Het pand in de Boschaert, de Bouwelei, die werd vorig jaar al onbewoonbaar verklaard, maar er wonen nog altijd mensen. Bij een nieuwe controle zijn ernstige gebreken vastgesteld. Er is geen warm water of verwarming, er is een groot risico op brand, ontploffing, elektrocutie en CO-vergiftiging. Omdat de eigenaar onvindbaar is en eerdere aanmaningen negeerde, laat de stad de woning nu zelf herstellen. En de kosten die zijn voor de eigenaar. Dit weekend kan er dan toch opnieuw gezwommen worden in Zwemdok aan het Mas. Vorig weekend bleef de zwemzone gesloten door blauwalg in het water en bij een nieuwe controle bleek de blauwalg verdwenen. Een sneltest van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevestigde dat er nu geen blauwalg meer aanwezig is. De tijdsloten voor zaterdag en zondag kunnen dus opnieuw gereserveerd worden. En het is meteen het laatste zwemweekend van het jaar aan het Mas. In Merksem staat nu zondag heel wat op het programma. Op de Bredabaan vindt van 10 tot 18 uur de Stroboerenmarkt plaats. Die krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter, omdat de districten 25 jaar een zelfgekozen bestuur hebben. Er zijn marktkramen, lokale verenigingen, circusacts, straatartiesten en optredens. Daarnaast is er ook koers in het centrum en kermis op het Sint-Franciscusplein. En er is ook muziek in de wijk op het Kroonplein. Radio Express. There she was.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vega Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

Een zeer fijne woensdag. Dit is Radio Express. Het is intussen tijd geworden voor een blik op de weerkaarten. En vandaag start de dag wisselend bewolkt met enkele buien of wat lichte regen. Daarna volgen tijdelijke bredere opklaringen en wordt het droger. In de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, lokaal met een donderslag. Het is ook zeer warm en het wordt warm met een maxima tussen 25 en 27 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Morgen donderdag blijft het wisselvallig met wolken, opklaringen en geregeld regen- of onweersbuien. Het wordt vanaf morgen wel minder warm.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In het Veldwijkpark in Ekeren is een nieuw hartvormig kunstwerk geplaatst. Het is gemaakt uit duurzaam korten staal en werd ontworpen en vervaardigd door Ambrosio Design. Pas gehuwden die kunnen er plaatsnemen voor een foto met het kasteel Veldwijk op de achtergrond. In het kunstwerk staat ook de naam Ekeren verwerkt. Het landmark werd geplaatst naar aanleiding van 25 jaar districten. Wie na dit weekend nog buiten wil zwemmen in Antwerpen, kan daarvoor terecht in Boekenberg en De Molen. Die twee stedelijke openluchtzwemlocaties die blijven nog 2 weken langer open, tot en met 13 september. Het zwemdok aan het Mas sluit na dit weekend voor dit jaar. De stad Antwerpen gaat zelf dringende werken uitvoeren aan een woning in Deurne. Het pand in de Boschaert, de Bouwelei, die werd vorig jaar al onbewoonbaar verklaard, maar er wonen nog altijd mensen. Bij een nieuwe controle zijn ernstige gebreken vastgesteld. Er is geen warm water of verwarming, er is een groot risico op brand, ontploffing, elektrocutie en CO-vergiftiging. Omdat de eigenaar onvindbaar is en eerdere aanmaningen negeerde, laat de stad de woning nu zelf herstellen. En de kosten die zijn voor de eigenaar.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instant betaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.
3: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpen.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

morgen allemaal. En ook op dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale beetjes en zo meteen al aan een leuke babbel met een interessante ander.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mijn en onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be voor de openingsdagen.

0: Radio Express.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Een zeer fijne woensdag, dit is Radio Express. Het is intussen tijd geworden voor een blik op de weerkaarten. En vandaag start de dag wisselend bewolkt met enkele buien of wat lichte regen. Daarna volgen tijdelijke bredere opklaringen en wordt het droger. In de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, lokaal met een donderslag. Het is ook zeer warm en het wordt warm met een maxima tussen 25 en 27 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Morgen donderdag blijft het wisselvallig met wolken, opklaringen en geregeld regen- of onweersbuien. Het wordt vanaf morgen wel minder warm.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend kan er dan toch opnieuw gezwommen worden in Zwemdok aan het Mas. Vorig weekend bleef de zwemzone gesloten door blauwalg in het water en bij een nieuwe controle bleek de blauwalg verdwenen. Een sneltest van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevestigde dat er nu geen blauwalg meer aanwezig is. De tijdsloten voor zaterdag en zondag kunnen dus opnieuw gereserveerd worden. En het is meteen het laatste zwemweekend van het jaar aan het Mas. In Merksem staat nu zondag heel wat op het programma. Op de Bredabaan vindt van 10 tot 18 uur de Stroboerenmarkt plaats. Die krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter, omdat de districten 25 jaar een zelfgekozen bestuur hebben. Er zijn marktkramen, lokale verenigingen, circusacts, straatartiesten en optredens. Daarnaast is er ook koers in het centrum en kermis op het Sint-Franciscusplein. En er is ook muziek in de wijk op het Kroonplein. In het Veldwijkpark in Ekeren is een nieuw hartvormig kunstwerk geplaatst. Het is gemaakt uit duurzaam kortenstaal en werd ontworpen en vervaardigd door Ambrosio Design. Pas gehuwden die kunnen er plaatsnemen voor een foto met het kasteel Veldwijk op de achtergrond. In het kunstwerk staat ook de naam Ekeren verwerkt. Het landmark werd geplaatst naar aanleiding van 25 jaar districten. Dit is

0: heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

De Lotto Arena pakt dit najaar uit met een reeks grote concerten met opvallend veel internationale namen en Belgische toppers. Zo staat rocklegende Deep Purple op het podium op vrijdag 23 oktober met hun Splat World Tour. Op 24 november is het de beurt aan Westlife die hun 25-jarig jubileum vieren. En ook Belgische trots ontbreekt niet. Jasper Steverlink brengt zijn nieuwe show A New Era naar de Lotto Arena op 27 november. In december sluit Danny Vera het rijtje af met zijn grootste Belgische show ooit. Op vrijdag 11 december is dat, met onder meer zijn hit Rollercoaster. Op dinsdag 25 augustus brengt Bert Kruisman zijn exclusieve solo-show naar de Zomerboerderij in Wilrijk. De comedian, al meer dan 30 jaar een vaste waarde, staat bekend om zijn scherpe blik op de Belgische samenleving. In zijn nieuwe voorstelling fileert hij met humor en finesse allerlei herkenbare thema's, van politiek en wielertoeristen tot typische Belgische gewoontes. Na zijn comeback in 2024 staat hij opnieuw vol energie op het podium. Verwacht een avond vol herkenbare verhalen en rake grappen. De show start om 8 uur 's avonds en het gebeurt dus allemaal op de Zomerboerderij in Wilrijk op 25 augustus.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

Hey, een heel goedemorgen en welkom bij Radio Express. En zoals je het van ons gewend bent, zorgen we natuurlijk weer voor nostalgische muziek. En tussendoor af en toe wat informatie. Kortom, je zit weer goed bij de radio van...

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairshop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283.

Een zeer fijne woensdag. Dit is Radio Express. Het is intussen tijd geworden voor een blik op de weerkaarten. En vandaag start de dag wisselend bewolkt met enkele buien of wat lichte regen. Daarna volgen tijdelijke bredere opklaringen en wordt het droger. In de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, lokaal met een donderslag. Het is ook zeer warm en het wordt warm met een maxima tussen 25 en 27 graden. De wind die waait zwak tot matig uit het zuidoosten. Morgen donderdag blijft het wisselvallig met wolken, opklaringen en geregeld regen- of onweersbuien. Het wordt vanaf morgen wel minder

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: Wie na dit weekend nog buiten wil zwemmen in Antwerpen, kan daarvoor terecht in Boekenberg en De Molen. Die twee stedelijke openluchtzwemlocaties die blijven nog 2 weken langer open, tot en met 13 september. Het zwemdok aan het Mas sluit na dit weekend voor dit jaar. De stad Antwerpen gaat zelf dringende werken uitvoeren aan een woning in Deurne. Het pand in de Boschaert, de Bouwelei, die werd vorig jaar al onbewoonbaar verklaard, maar er wonen nog altijd mensen. Bij een nieuwe controle zijn ernstige gebreken vastgesteld. Er is geen warm water of verwarming, er is een groot risico op brand, ontploffing, elektrocutie en CO-vergiftiging. Omdat de eigenaar onvindbaar is en eerdere aanmaningen negeerde, laat de stad de woning nu zelf herstellen. En de kosten die zijn voor de eigenaar. Dit weekend kan er dan toch opnieuw gezwommen worden in zwemdok aan het Mas. Vorig weekend bleef de zwemzone gesloten door blauwalg in het water en bij een nieuwe controle bleek de blauwalg verdwenen. Een sneltest van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevestigde dat er nu geen blauwalg meer aanwezig is. De tijdsloten voor zaterdag en zondag kunnen dus opnieuw gereserveerd worden. En het is meteen het laatste zwemweekend van het jaar aan het Mas.

Jeanke, ik zijn thuis, hè. Och, wat een raas, zeg. Ik zijn kapot stien dood. En zo'n schoon winkels in Parijs. Ik vul begot mijn eigen voeten niet meer. En ga, zuske, wat heb je allemaal gedaan deze weekend, hè?

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts 100.

0: 30 euro. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: extra.
1: Een hele goede morgen. De volgende twee uren zit je weer helemaal goed voor de Express Jukebox. Hits en vergeten songs uit een soms ver verleden. Iedere weekdag tussen 10 en 12 op Express.

À l'envers, ici c'est Nicolas. Ook van dag heb ik weer een pareltje de chansons françaises uitgekozen voor jullie. Ga even zitten en profiter de cette perle.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
0: Mossy Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Baccarat. Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij Brick Planet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. Brick Planet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. Brick Planet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via brickplanet.be. Brick Planet. Check de website brickplanet.be.

0: De geschiedenis van de hits. Geschiedenis van de hits. Met Christophe van Dam.
1: Toen een pasgetrouwde Dolly Parton een bezoekje bracht aan een bank, merkte ze plots op dat een van de medewerksters met haar echtgenoot flirte. Dat voorval inspireerde haar dusdanig tot het schrijven van Jolene, een song over de vrees van een vrouw om haar man te verliezen aan een knappere jonge dame. Jolene was de naam van een fan die om een handtekening had gevraagd. Dolly was onder de indruk van haar schoonheid. Een jaar lang ging het verhaal dat Jolene op dezelfde dag werd geschreven als I Will Always Love You. Beide nummers staan trouwens na elkaar op dezelfde demotape die vele jaren later is teruggevonden.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacky Laffont brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten.

0: munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddy's met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets, witte-paard.be.

Hallo, ik ben San Komans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. Ga eens na wat er allemaal veranderd is sinds 1969. Je zou schrikken mocht je 50 jaren terug in de tijd gecatapulteerd worden. Over de evolutie van technieken, technologie, geneeskunde en science fiction gaat onze Golden 60 song deze week. In the year 2525 werd gecomponeerd en geschreven door het folkrock duo Danny Zager en Rick Evans, beide afkomstig uit Nebraska. Het kwam uit in juli 1969. De periode dat films Planet of the Apes en 2001 A Space Odyssey te zien waren in de bioscoop. David Bowie stond met Space Oddity in de hitparade en op 16 juli werd Apollo 11 gelanceerd vanop Florida om 4 dagen later te landen op de maan met de woorden One step for a man, but a giant leap for mankind. In die setting kwam het liedje van Zager en Evans helemaal tot hun recht. Ze uitten hun bezorgdheid over de snelle evolutie. Enkele voorspellingen uit het liedje zijn: een pil die bepaalt wat je denkt, doet en zegt. Tanden en ogen worden overblijfselen omdat zintuigen niet langer nodig zijn. Machines zullen alles overnemen waardoor onze armen en benen nutteloos worden. En kinderen zullen gemaakt worden in laboratoria. Het werd een ongewoon nummer uit een speciaal jaar waarin de hippies dansten op Aquarius en Let the Sunshine In, The Beatles, Elvis Presley en The Temptations.

0: heerlijk thuis komen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
5: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
2: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
1: Mossy Nabas.
3: Eierpa, een nachtwinkel.
1: Of William Boeva.
4: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Je luistert naar Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook zeer warm, met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen dan tot maximaal 23 graden. En overmorgen vrijdag blijft het ook wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden, een periode van regen- of onweersbuien.

0: Dit is Radio Express, nieuws uit Antwerpen.
1: In Merksem staat nu zondag heel wat op het programma. Op de Bredabaan vindt van 10 tot 18 uur de Stroboerenmarkt plaats. Die krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter, omdat de districten 25 jaar een zelfgekozen bestuur hebben. Er zijn marktkramen, lokale verenigingen, circusacts, straatartiesten en optredens. Daarnaast is er ook koers in het centrum en kermis op het Sint-Franciscusplein. En er is ook muziek in de wijk op het Kroonplein. In het Veldwijkpark in Ekeren is een nieuw hartvormig kunstwerk geplaatst. Het is gemaakt uit duurzaam kortenstaal en werd ontworpen en vervaardigd door Ambrosio Design. Pas gehuwden die kunnen er plaatsnemen voor een foto met het kasteel Veldwijk op de achtergrond. In het kunstwerk staat ook de naam Ekeren verwerkt. Het landmark werd geplaatst naar aanleiding van 25 jaar districten. Wie na dit weekend nog buiten wil zwemmen in Antwerpen, kan daarvoor terecht in Boekenberg en De Molen. Die twee stedelijke openluchtzwemlocaties die blijven nog 2 weken langer open, tot en met 13 september. Het zwemdok aan het Mas sluit na dit weekend voor dit jaar.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Wissounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound, jouw feest begint bij ons.

In het EWT loopt van 17 september tot en met 25 oktober Ernst en Vermaak, een productie van een theatergezelschap dat zijn 45-jarig bestaan viert. Ze brengen het stuk De Fatale Kracht van het Vermoeden, maar de repetities die verlopen allesbehalve vlekkeloos. Tegenslagen stapelen zich op en ook achter de schermen gaat er van alles mis. Tijdens de première blijkt dat het oorspronkelijke stuk bijna onherkenbaar is geworden. Of het nog te redden valt, ontdek je tijdens deze humoristische en licht absurde voorstelling. Op het podium van het EWT staan onder meer Maaike Boerdam, Maarten Bosmans, Frank de Kaai, Gerdy Svenne en Thomas van Goetem. Ernst en Vermaak tussen 17 september en 25 oktober. Op 24, 25 en 26 september staat comedian Jan-Jaap van der Wal in de Arenberg Schouwburg met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati. De titel betekent letterlijk liefde voor het lot en dat vat de show perfect samen. Van der Wal woont intussen 10 jaar in Vlaanderen en kijkt met een scherpe, maar liefdevolle blik naar het land en zijn inwoners. In zijn eigen stijl combineert hij humor met maatschappijkritiek en persoonlijke verhalen. Of het nu gaat over politiek, cultuur of het dagelijkse leven, niets blijft gespaard. Na succesvolle shows en tv-optredens brengt hij nu zijn grootste voorstelling tot nu toe. Je kan Jan-Jaap van der Wal met Amor Fati zien op 24, 25 en 26 september in de Arenberg Schouwburg.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en RadioExpress.be.

0: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenberge deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.

luistert naar Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook zeer warm met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen dan tot maximaal 23 graden. En overmorgen vrijdag blijft het ook wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden, een periode van regen- of onweersbuien.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: De stad Antwerpen gaat zelf dringende werken uitvoeren aan een woning in Deurne. Het pand in de Boschaert, de Bouwelei, die werd vorig jaar al onbewoonbaar verklaard, maar er wonen nog altijd mensen. Bij een nieuwe controle zijn ernstige gebreken vastgesteld. Er is geen warm water of verwarming, er is een groot risico op brand, ontploffing, elektrocutie en CO-vergiftiging. Omdat de eigenaar onvindbaar is en eerdere aanmaningen negeerde, laat de stad de woning nu zelf herstellen. En de kosten die zijn voor de eigenaar. Dit weekend kan er dan toch opnieuw gezwommen worden in Zwemdok aan het Mas. Vorig weekend bleef de zwemzone gesloten door blauwalg in het water en bij een nieuwe controle bleek de blauwalg verdwenen. Een sneltest van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevestigde dat er nu geen blauwalg meer aanwezig is. De tijdsloten voor zaterdag en zondag kunnen dus opnieuw gereserveerd worden. En het is meteen het laatste zwemweekend van het jaar aan het Mas. In Merksem staat nu zondag heel wat op het programma. Op de Bredabaan vindt van 10 tot 18 uur de Stroboerenmarkt plaats. Die krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter, omdat de districten 25 jaar een zelfgekozen bestuur hebben. Er zijn marktkramen, lokale verenigingen, circusacts, straatartiesten en optredens. Daarnaast is er ook koers in het centrum en kermis op het Sint-Franciscusplein. En er is ook muziek in de wijk op het Kroonplein.

0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentsesteenweg 283. iRepair Shop, dat is snel gefixt.
2: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
3: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
4: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
5: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
6: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig

en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

Hallo, ik ben San Koolmans en ik neem jullie hier op Radio Express de komende minuten weer even mee naar de Golden 60s. In 1966 schreef Jacques Brel samen met pianist Gérard Jouannet het nummer La Chanson de Jackie voor zijn album C'est Jean-là.

0: enkele jaren later, na het uiteenvallen van de Walker Brothers, begon Scott Walker aan een solo-carrière. Tijdens een avond in de Playboy Club aan Park Lane in Londen ontmoette hij een Duitse serveerster die hem liet kennismaken met de muziek van Brel. Het was liefde op het eerste gehoor. Walker werd volledig gegrepen door Brel's gewaagde theatrale chansons. Nog zoekend naar zijn eigen stem als songwriter, besloot hij zich onder te dompelen in Brel's repertoire. Op zijn eerste 3 soloalbums nam hij maar liefst 9 Brel-composities op. Eén daarvan was La Chanson de Jackie, dat dankzij Mort Schumann's Engelse vertaling de titel Jackie kreeg en verscheen als Walker's 2e single. Die Engelse tekst over een drugsgebruikende fantast die ervan droomt om cute in a stupid ass way te zijn, zorgde voor heel wat opschudding in het Verenigd Koninkrijk. De BBC verbood het nummer en Radio 1-presentator Simon Dee kwam zelfs in ongenade nadat hij het toch in zijn lunchprogramma had gedraaid. Ook Mark Elmond van Softcell scoorde later in 1991 een hit met zijn eigen versie. Maar wij kiezen voor de meest flamboyante uitvoering. Laat Scott Walker's stem als een orkaan door je kamer razen met zijn onvergetelijke cover van Jackie.
1: And if one day I should become a singer with a Spanish bum who sings for women of great virtue, I'd sing to them with a guitar I borrowed from a coffee bar. Well, what you don't know, does

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en RadioExpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.

Fijn dat je ook nu weer voor Radio Express gekozen hebt. Wil je ons trouwens op de voet volgen? Dat kan. Het enige wat je hoeft te doen is gewoon even te gaan gluren op onze site radioexpress.be. Of je kan ons natuurlijk ook via Facebook en Instagram volgen. En zo mis je niks van wat er te beleven valt op de radio van de stad.

0: zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be voor de openingsdagen.
1: Wissound is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt. Als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg. Ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LightScreens op www.wissound.be. We helpen je graag verder via verhuur at wissound.be of op het nummer 050 61 34 95. Wissound. Jouw feest begint bij ons.

Je luistert naar Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook zeer warm met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen dan tot maximaal 23 graden. En overmorgen vrijdag blijft het ook wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden, een periode van regen- of onweersbuien.

Bonjour Anvers, ik ben Nicolas, en ik stel jullie Iedereendag, een vrai classique français voor. Ik hoop dat jullie deze mooi vinden.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddies Gold, waar dat is hier vertrouwen, geld waard zijn.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond 1 special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mijn onkel Richard.
2: Mossie Nabas.
4: Eierpa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
1: Back to Baccarat.
2: Tickets, witte-paard.be.
6: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse

In Schouwburg-Noord in Merksem kan je op zaterdag 26 september even helemaal wegdromen naar het gouden Hollywood-tijdperk. De vijfkoppige band The Cream Colored Ponies brengt er een avond vol swingklassiekers uit de jaren 30, 40 en 50. Denk aan tijdloze nummers als Moon River, Cheek to Cheek en Pennies from Heaven, die ooit het witte doek veroverden. De muziek wordt niet alleen gespeeld, maar ook tot leven gebracht, want een danskoppel zorgt voor een stijlvolle ode aan de legendarische danssterren van toen. Swinging Hollywood belooft een warme, elegante en nostalgische avond te worden waarin muziek en dans naadloos samenvloeien. Het concert start om 20:15 op zaterdag 26 september.

0: Goedemiddag, dit is Radio Express.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. Snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
0: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en Radio Express.be.

hele goede middag en welkom bij Radio Express. Zoals je het van ons gewoon bent, zorgen we weer voor nostalgische muziek en tussendoor af en toe wat info. Kortom, je zit weer helemaal goed bij de Radio van

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Plannen voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
2: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283. iRepair Shop. Dat is snel gefixt.
1: Ah, heerlijk thuiskomen aan een drukke dag in een fris gepoetst huis.
2: Dankzij de hulp van Jasmin van Ferm Huishoudhulp kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
3: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
4: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.

Door het grote succes keert de komedie De Slagerij eind september terug naar Theater Elkerlik in Antwerpen. In dit stuk volgen we een Vlaamse slager die zijn vrouw bedriegt met een Hollandse slagerzangeres. Wanneer ze onverwacht opduikt, moet hij hals over kop een web van leugens spinnen om alles verborgen te houden. Maar al snel stapelen de misverstanden zich op en dreigt alles volledig uit de hand te lopen. Op het podium staat een sterke cast met Ivan Peknik, Dirk van Voren, Maarten Bosmans, Jan de Tavernier en Evelien van Damme. De Slagerij belooft een avond vol tempo, humor en absurde situaties. Te zien in Theater Elkerlik op 25, 26 en 27 september. In de Zwarte Zaal van het Fakkeltheater kan je op 25, 26 en 27 september terecht voor een zwaar klotenfeestje. Het verhaal speelt zich af in Café het Paradijs, al jarenlang de vaste stek van verloren zielen in de stad. Wanneer het café voorgoed de deuren sluit, beslist cafébazin Josiane om nog één laatste avond te organiseren. De glazen worden gevuld, herinneringen komen naar boven en de sfeer wordt altijd maar intenser. Terwijl de nacht vordert, worden vriendschappen op de proef gesteld en oude conflicten opnieuw opgerakeld. Iedereen probeert krampachtig vast te houden aan wat dreigt te verdwijnen. Onder meer Jan van Loveren, Els Beatze en Tina Marevoet staan op het podium en ze beloven een rauwe, herkenbare en emotionele theateravond. Een zwaar klotenfeestje op 25, 26 en 27 september in het Fakkeltheater.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Welkom bij Express. Vandaag nemen we je weer mee op een muzikale reis met tussendoor ook wat nieuws en weetjes uit de stad. Blijf dus zeker hier, want je kan weer een ganse dag meezingen met tophits van nu en uit een ver verleden.

0: WithSounds is een gevestigde waarde en een naam die zeer herkenbaar klinkt als het om advies, verkoop en verhuur van sound en light gaat. Van het kleinste privéfeest tot het grootste event. Wij helpen je op weg, ook voor installaties en PA-begeleiding van concerten en festivals. Ontdek ons uitgebreid aanbod LED-screens op www.withsounds.be. We helpen je graag verder via verhuur at withsounds.be of op het nummer 050 61 34 95. WithSounds, jouw feest begint bij ons.
1: Op zoek naar Lego-onderdelen, sets of minifiguren? Dan moet je bij BrickPlanet in Wetteren zijn. Van dat ene ontbrekende steentje tot kilo's bouwinspiratie. BrickPlanet is dé speciaalzaak voor losse Lego-onderdelen. Daarnaast vind je er ook honderden Lego-sets en unieke minifiguren voor elke leeftijd. BrickPlanet, Moerstraat 111 in Wetteren. Op 5 minuten wandelen van het station. Of bestel online uit miljoenen stukjes via BrickPlanet.be. BrickPlanet. Check de website BrickPlanet.be.

Je luistert naar Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook zeer warm, met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen dan tot maximaal 23 graden. En overmorgen vrijdag blijft het ook wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden, een periode van regen- of onweersbuien.

0: is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: In het Veldwijkpark in Ekeren is een nieuw hartvormig kunstwerk geplaatst. Het is gemaakt uit duurzaam kortenstaal en werd ontworpen en vervaardigd door Ambrosio Design. Pasgehuwden die kunnen er plaatsnemen voor een foto met het kasteel Veldwijk op de achtergrond. In het kunstwerk staat ook de naam Ekeren verwerkt. Het landmark werd geplaatst naar aanleiding van 25 jaar districten. Wie na dit weekend nog buiten wil zwemmen in Antwerpen, kan daarvoor terecht in Boekenberg en De Molen. Die twee stedelijke openluchtzwemlocaties die blijven nog 2 weken langer open, tot en met 13 september. Het zwemdok aan het Mas sluit na dit weekend voor dit jaar. De stad Antwerpen gaat zelf dringende werken uitvoeren aan een woning in Deurne. Het pand in de Boschaert, de Bouwelei, die werd vorig jaar al onbewoonbaar verklaard, maar er wonen nog altijd mensen. Bij een nieuwe controle zijn ernstige gebreken vastgesteld. Er is geen warm water of verwarming. Er is een groot risico op brand, ontploffing, elektrocutie en CO-vergiftiging. Omdat de eigenaar onvindbaar is en eerdere aanmaningen negeerde, laat de stad de woning nu zelf herstellen. En de kosten die zijn voor de eigenaar.

0: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
1: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
0: Mossi Nabas.
2: Eierpa, een nachtwinkel.
0: Of William Boeva.
3: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken. Back to
0: Tickets, witte-paard.be.
4: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oost. Stende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.

dinsdag 29 september organiseert district Merksem een gratis sportdag voor senioren. Het gebeurt in de sporthal De Rode Loop. Van 9 tot 15 uur kan je er op eigen tempo kennis maken met verschillende sporten. Na een gezamenlijke opwarming zijn er verschillende sessies waarin je onder meer cup, stoelyoga, badminton en Zumba Gold kan uitproberen. Tussendoor is er uiteraard ook tijd voor een middagpauze en ontmoeting met andere deelnemers. De sportdag is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Dat kan telefonisch of via de vrije tijdsdienst van Merksem. Bijna alle activiteiten zijn bovendien rolstoel toegankelijk. Zin in een magische avond met muziek en een prachtig uitzicht? Wel, dan moet je op 29 en 30 augustus op Linkeroever zijn voor Klassiek aan de Schelde. In de tuinen van de Royal Yacht Club geniet je van een concert met zicht op de skyline van Antwerpen. Dirigent Dirk Brossé leidt het orkest Ataneres in de nieuwe productie De Vijf Seizoenen. Op het programma staan werken van grote namen zoals Vivaldi, Verdi en Grieg. Daarnaast zijn er ook verrassende muzikale uitstappen naar jazz en pop en een bijdrage van acteur Lucas van den Einde. De concerten starten om 8 uur 's avonds en beloven een unieke beleving in een bijzondere setting aan het water.

0: snel en eenvoudig je apotheek- en verzorgingsproducten bestellen? 24pharma.be. Ruime keuze aan kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.be. Vandaag besteld, morgen geleverd.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

heel goedemiddag allemaal. Ook dit uur mag je je weer verwachten aan de mooiste muziekmix hier bij Express. Maar ook aan regionale weetjes. En zo dadelijk al aan een leuke babbel met een interessante Antwerpenaar.

0: Ah, heerlijk thuiskomen na een drukke dag in een fris gepoetst huis.
1: Dankzij de hulp van Jasmin, van Ferm Huishoudhulp, kan ik langer thuis blijven wonen. Ze poetst, ze wast, ze strijkt en doet zelfs de boodschappen.
2: Oh, ramen poetsen, strijken, stofzuigen, kost allemaal veel tijd, hè? Dankzij Ferm Huishoudhulp geniet ik meer van onze kinderen.
3: Geniet van een proper huis en meer vrije tijd. Vraag vandaag nog jouw huishoudhulp aan bij Ferm Huishoudhulp. Surf nu naar samenferm.be.
4: Bij SVG Service ben je aan het juiste adres voor al jouw verwarmingsbehoeften. Van installatie van nieuwe ketels tot onderhoud en herstellingen van bestaande ketels. Wij regelen het voor jou. En dat voor slechts €130. Of je nu een particulier bent of een bedrijf hebt, wij bieden een professionele service die aan al jouw verwachtingen voldoet. En dat is niet alles. Bij SVG Service vind je ook waterverzachters en warmtepompen. SVG Service, jouw betrouwbare partner in verwarming en duurzame oplossingen. Neem vandaag nog contact met ons op voor meer informatie. Bezoek onze website op svgservice.be of bel ons op 0472 040506. SVG Service, jouw verwarmingsexpert met oog voor detail.

0: a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Je luistert naar Radio Express met nu tijd voor het weerbericht. En vandaag wisselen wolken en opklaringen elkaar af. Vooral in de namiddag kunnen opnieuw buien ontstaan, mogelijk met een donderslag. Het is ook zeer warm, met een maxima tot 27 graden. Morgen donderdag krijgen we opnieuw wisselvallig weer met opklaringen, wolkenvelden en geregeld regen- of onweersbuien. De temperaturen die dalen dan tot maximaal 23 graden. En overmorgen vrijdag blijft het ook wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden, een periode van regen- of onweersbuien.

0: Dit is Radio Express. Nieuws uit Antwerpen.
1: Dit weekend kan er dan toch opnieuw gezwommen worden in Zwemdok aan het Mas. Vorig weekend bleef de zwemzone gesloten door blauwalg in het water en bij een nieuwe controle bleek de blauwalg verdwenen. Een sneltest van de Vlaamse Milieumaatschappij die bevestigde dat er nu geen blauwalg meer aanwezig is. De tijdsloten voor zaterdag en zondag kunnen dus opnieuw gereserveerd worden. En het is meteen het laatste zwemweekend van het jaar aan het Mas. In Merksem staat nu zondag heel wat op het programma. Op de Bredabaan vindt van 10 tot 18 uur de Stroboerenmarkt plaats. Die krijgt dit jaar een extra feestelijk karakter, omdat de districten 25 jaar een zelfgekozen bestuur hebben. Er zijn marktkramen, lokale verenigingen, circusacts, straatartiesten en optredens. Daarnaast is er ook koers in het centrum en kermis op het Sint-Franciscusplein. En er is ook muziek in de wijk op het Kroonplein. In het Veldwijkpark in Ekeren is een nieuw hartvormig kunstwerk geplaatst. Het is gemaakt uit duurzaam kortenstaal en werd ontworpen en vervaardigd door Ambrosio Design. Pas gehuwden die kunnen er plaatsnemen voor een foto met het kasteel Veldwijk op de achtergrond. In het kunstwerk staat ook de naam Ekeren verwerkt. Het landmark werd geplaatst naar aanleiding van 25 jaar districten.

0: 90 jaar revue. 90 jaar show. 90 jaar Het Witte Paard. En dat viert Blankenbergen deze zomer met een gloednieuwe revue-show. Celebration 90. Een feest vol energie met topdanseressen van de Vegas Showgirls, internationale circusacts en zoveel meer. Celebration 90. Vanaf 17 juli. Tickets witte-paard.be.
1: Bij iRepair Shop zit je goed voor herstellingen en verkoop van Apple en Samsung. Inclusief accessoires en toebehoren. Snel iets nodig? Meer dan 1000 producten zijn meteen uit voorraad leverbaar. Bekijk het aanbod en alle vestigingen op iRepairShop.be of kom langs in Zeelen, Gentse Steenweg 283.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB Plus en radioexpress.be.
2: Radio Express, de radio van stad.
3: Radio Express.
4: Een hele goede avond, het is 6 uur en dat betekent dat we hier op Radio Express weer eens de jaren 80 induiken. Dat doen we trouwens alle dagen, van maandag tot zondag. 2 uur lang krijg je enkel muziek uit de 80's te horen. Veel plezier ervan.

0: klaar voor een renovatie of uitbreiding? Met AMS Systems kiest u voor 4 generaties vakmanschap, moderne bouwinnovatie en een persoonlijke aanpak. Van dakwerken en interieurafwerking tot riolering, buitenaanleg en asbestverwijdering. AMS Systems verzorgt uw totaalrenovatie van A tot Z. Met een zaakvoerder die zelf meewerkt op de werf en een eigen voorraad bouwmaterialen. Vraag vandaag nog uw vrijblijvende offerte aan via ams-systems.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow. 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet. Met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

0: De geschiedenis van de hits.
1: Geschiedenis van de hits.
0: Met Christophe Van Dam.
2: De Britse zanger Stedman Pearson overleed op 10 maart 2025 op slechts 60-jarige leeftijd. Hij was de oudste van 5 broers en zussen die met name in de tweede helft van de 80's als de popgroep Five Star furore maakte. Stedman studeerde dans en mode voordat hij de muziek instapte. Dat laatste gebeurde in 1983 op 19-jarige leeftijd. Hij sloot zich aan bij zijn jongere broer en zussen in Five Star, een groepje waarvan vader Buster Pearson, een voormalig muzikant, de manager was. Stedman verzorgde de achtergrondvocalen, ontwierp de kleding en deed de choreografie voor de danspasjes. De glinsterende kostuums in combinatie met de samenvallende dansroutines zouden jarenlang worden vergeleken met die van de Jackson 5. Five Star werd wereldberoemd in de tweede helft van de jaren 80. Hun album Silk and Steel bereikte maar liefst de eerste plaats van de Britse albumlijst en er werden ruim 1,2 miljoen exemplaren van het album verkocht. In de periode 1985-1988 werden de singles All Fall Down, Let Me Be The One, System Addict, Find The Time, Rain or Shine, The Slightest Touch en Whenever You're Ready grote hits. Nadien nam de populariteit van de band flink af. Sterker nog, zakelijk ging het helemaal mis. Pearson en zijn broer en zussen moesten noodgedwongen hun in 1987 gekochte landhuis in Berkshire verlaten. De familieleden verhuisden eerst naar Hatfield en emigreerden vervolgens naar de States in een poging om daar hun carrière voor te zetten. Echter commercieel succes bleef uit en in 2001 was het vijftal een trio geworden. Als trio deed Five Star in 2002 trouwens mee aan de Here and Now Tour samen met andere popacts uit de 80's. Pearson bleef met zijn zus Denise en 3 danseressen tot 2008 optreden als Five Star. Daarnaast verhuurde hij enige tijd limousines en gaf hij ook dansles op een school in Londen.

0: Op zoek naar de beste prijs voor uw oud goud, antieke of moderne juwelen of exclusieve merkhorloges. Of voor aankoop van zilveren en gouden munten of staven. Kies dan voor de expertise van Buddy's Gold. Al 45 jaar een vertrouwde naam, geleid door een familiebedrijf met 3 generaties vakkennis. Bij ons krijgt u directe instantbetaling, gratis en discrete prijsoffertes. Profiteer nu van de hoge goudprijs en ontdek ons in Aalst, Brugge, Oostende, Oudenaarde en Waregem. Meer info? Surf naar buddiesgold.be. Dat is Buddies met een Griekse ei.
1: Buddy's Gold, waar traditie en vertrouwen geld waard zijn.
2: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

hele goede avond. 7 uur ondertussen en we zitten hier bij Express nog volop in de jaren 80. Want iedere dag van maandag tot zondag hoor je tussen 6 en 8 niks anders dan muziek uit de 80's. Zet je radio dus maar een beetje luider en swing mee op het beste dat de jaren 80 te bieden hebben.

0: Droom je van grenzen verleggen? Op joker.be vind je reizen die echt tellen. Avontuurlijke groepsreizen, individuele roadtrips, sneeuwvakanties en avontuurlijke rondreizen voor gezinnen met kinderen. Onze reisexperts nemen je mee, van plan tot boarding, met duurzame opties en scherpe deals op maat. Boek vandaag nog jouw volgende avontuur op joker.be.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: grote klassiekers en songs die je al lang niet meer gehoord hebt. Dit is Express, 7 dagen op 7, tijdloze pop.
1: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
2: Zomerradio.
0: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Andy.
1: Op zondag 30 augustus wordt de Sint-Andriesplaats opnieuw de cultuurstraat van Antwerpen. Een gezellig en volledig gratis evenement waar Antwerpse amateurgezelschappen je laten kennismaken met hun nieuwe theaterseizoen. In het Multatuli Theater kan je verschillende toonmomenten bijwonen, terwijl je op het plein vertellers, artiesten en zelfs een grote reus tegenkomt. En natuurlijk is ook Radio Express van de partij. Van 10 tot 14 uur zenden we er live uit. Met fijne muziek en gezellige babbels met mensen uit de Antwerpse cultuurwereld. Cultuurstraat, zondag 30 augustus van 10 tot 17 uur op de Sint-Andriesplaats in Antwerpen. Gratis, gezellig en boordevol Antwerpse cultuur.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.

0: Jouw afspraak met de zon aan de Costa Blanca. Casa d'Alessandro. Voor info en boekingen surf je naar casadalessandro.com.
1: Zomerradio. Dit is Express op 105.4 FM, DAB+ en radioexpress.be.